man traps sy bicycle op een grondpad tot by jou. Geef vir jou een briefie met een roilend toegeval. Een ding is verzeker, het's nog mal oor jou. En een osse baas, een osse, is lang al dood. En een donkie gas, een tyres, is so glad soos botter op brood. Een ding is verzeker, het's nog mal oor jou. Ding is verzeker, jy is die oceaanse blauw.

Fantagon Johan, Astra in het omjo, Jezus Oceaanse bloot. Die wat sneeuw op je worst, de bergse punt.

En hoe volg ek my hart, as ek my vingers verbrand? Hoe kry ek jou terug, oor een brandende brand?

smeer die gordijnen. Een complot die niet ligt. Krimp die kozijnen. En deuren sluiten.

boze vrouw voor een spiel. Als daar geen een is, zit je als op die skaal. Want jij weet wat geleen is, wordt hij

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dus je bent aan mij. Dus jij die amor. Dus jij die hel. En ze kan je raak. Zal je beeld dan breken.

tijd in mij bel. De vries is water en ik vind geen onderscheid. Een aanzienlijk lichaam is de zonheid van mond. Ze doen mij zacht, een tentje lippen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: The legend himself, Engelbert Humperdinck, the Spanish Knight is over. Hallo met Daidi, sy tweede uur van die JKB, ons kyk by Agriland SSK, en dis natuurlijk hier in Uitenaag 33 Kraddokstraat. Hy is baie uitstallers, ek het al bykie oor hulle gepraat, hier binnen die winkel self, is baie winskope ook vandag, maar kom ons kyk eens na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum maximum temperatuur vrijdag 31 juli, Plettenberg baie 10-20, Gramstad 7-17, Mtata 6-16, Queenstown 4-14, Graaf-Reinet Vriespunt 17, Kraddock op 3-19, Port St. John's 14-19, Bishu 7-18, Oos-London 10-19, Port Elizabeth op 7-19, Arkobaidan, Jeffreys Bay op 13-21, dan Uitenaag Dispatch waar ons vandag keer 6 en 21 grade. Dis mooi weer, jou wind is lig noordooste.

0: Lekker muziek af van Eden, altijd lekker om hulle muziek te speel. Baie dankies, mense wat van Johannesburg af hierna uit die nacht toe getrek het en hulle bykie kom hallo sê, hulle luister, luister FM. Steven en Rina het ook vir my kom hallo sê, lekker om julle hier te hee. En daarmee is het tyd vir my om te groet hier by Agriland SSK. Ek het lekker saam met jou gekeier vandag en ek is maandag weer terug daar by JKB. Jy moet een lekker naweek hee. Etienne Kalitz gaan die naweek vir jou afskop terug in die atelier in Port Elizabeth. Maar kom maak een draai by Agriland SSK nog tot 4 uur vanmiddag en daar is baie prijse te wen en dis hier by 33 Kraddokstraat in Uitenaag. Ek sê ook dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van Steen Chris vir Clinicare. Spreek met Nicholas Lou en die Kaniwaris en dan skakel ons terug na die atelier in Port Elizabeth. Van my kant af JK tot maandag gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hey, neighbor! I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Spiedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
6: Man, Spiedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.
7: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Die klanke van Bok van Blerk en hy sê vir ons, dis raak. Net voor het Aramtas en Liesel Pieters met hulle nieuwe snit, rots vast in die Travelling Wilburys, sê vir ons end of the line. Tijd is so 11:45, goeiemiddag vriende en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir julle geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega, pastoor Jean-Kilian, baie dankie sê vir weer eens een pykprogram. Jy kan vir Jacques weekstaan krijg tussen 9:12 by Jean-Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dit is uiteindelik vrijdag in die Luister FM trein. Ek seker al van baie van ons het uitgesien na hierdie dag. Ons het natuurlijk goeie rugby ook aan die naweek en baie mense het natuurlijk betaling gekry. Het einde van die maand, so dit gaan een lekker naweek wees. Vir diegene wat by die werk is, ek gaan vandag jou dag so kort as moontlik maak met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Nou vandag in Kombuiskas Canaris, vriende, deel ek met julle een heerlijke taai beestert resep. Een makkelijke beestert resep. Hy kry nie klomp tierlantijnkies en goeikies by nie. Jy maak vir hom kapokkartappel saam met het, miskien een lekker soetpatat saam met het, en dan bedien jy nou hierdie taai beestert, soos ek hom nou noem, saam met hom. Is baie lekker, is een kleverige, is een sachte beestert, wat soos een kleverige saus saam met hom het, soos soeterige sausie, en ek het hierdie resep al soveel keer in my leven gemaakt, en hy bly een wenner. Julle moet een merk maak aan haar receptenboek vandag vir diegene wat nou so 2 of 3 beestert taai het in die vrieskas, haal vir hom uit en morgen met die rugby, nou maak jy nou hierdie heerlijke taai beestert. Ek beloof vir jou, jy gaan vir my kom sê Etienne, baie dankie. Hierdie is een wenner recept, vriende, en definitief een merk in haar receptenboek. Dan deel ek ook vir diegene wat nou lief is, ek het nou al in die verlede met julle ou properse ou Jan Ellis pudding gedeel. Ek deel vandag met julle 'n Jan Ellis pudding met neute. So die saus wat wel die beslag wat jy maak vir die Jan Ellis kry okkerneute, gekerfde okkerneute by en dan kry jy nou natuurlik sy sausie wat jy hom nou wat deurtrek. Nou die okkerneute gee hom net so ekstra lekker geur. So vir diegene wat nou al vergeet het van 'n goue ouwe, ek deel vandag met jou die Jan Ellis met neute en hy bly maar wenner. Dis vandag Kombuiskas Canaris vriende, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepies, welkom om vir my boodskap in die atelier te stuur, 082-333-667, die speellys is natuurlijk oop, jy kan een versoek deurstuur, het is vrijdag, en is die naweek afskop.

Rode Girl met Dear JC. Lekker oud danstreffer. Jan Bluikase vlugskop ding af. Is die Picnic Drive. Goeiemiddag. Is een vrijdag. Het is die 31ste juli. Die laatste doodsnikke van juli maand. Dan klap ons augustus van morgen af. Dankie Tim Kalitz met die naweek afskop. Ek saam met jou. Tot so net voor 6. Ons kuier augustus van morgen af. Dankie Tim Kalitz met die naweek afskop. Ek saam met jou. Tot so net.

0: Luister FM.
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.com. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a

Ons kyk wat gaan aan in jou weer dinge. Dit is nou vanmôre die 1 Augustus. Dit is lekker Saterdag. Aliwal Noord 516, Bishu 817, Kraddock 517, Dispatch 1019, Oos-London 1318, Fort Beaufort 518, Graaf-Reinet 719, Gramstad 818, Jeffreys Bay 1220, Mtata 515, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1319, Port St. John's 1117, Queenstown 316 en Uitenaag 1020. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag, die 1 Augustus.

En het is de End of Oak Street. Lekker, hij is om je draai. Kom op je grootscherm. Hij uit die begin van augustus. Binnen de eerste week. Ik denk in die einde van die eerste week is hij uit. Ik zal voor jullie meer daarvan vertellen. Soos ons aangaan van volgende week zijn Netflix af. Klinkt baie goed. Ik denk ik ga het beslis gaan kijken. Dit is The End of Oak Street. Anne Hathaway. En sy speel gewoonlik in baie goeie films. Big Nick, saam met jou. Baie dankie vir allemaal wat saam gesels en saam kyk. Ons het Kiki kyk om die draai. Ek het ook vir jou gespuis daar op die WhatsApp status. Watse films is daar vir jou om te geniet by die groot skerm vir indien jy wil gaan kyk. Vat jou familie, vat jou vriende, vat jou girl of jou chom of wat ook al. En gaan geniet een bykie, een lekker flik. Want helaas was jy daar gewees. Gaan vang om. Kiki, kyk, ek gaan wen vandag. Maar het sal interessant wees om te sien wie gaan om recht. Kan ons doen om die draai. Big Nick is die Big Nick Drive.

want ik weet dat ik gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw face. Wat een omsteek.

0: half, half nege, as pannekoek, speelietjies, curry en rys ontbyt, hand en naaldwerk, kindertafels, sousaties, jaffels en wat sal 'n kermis sonder 'n lekker pudding wees? Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kos saam met die Enige Kerk Lorraine, 7 Maandlaan in Lorraine. Gaan maak 'n draai.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricha. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
2: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Luister FM weer.
0: Jou weer, morgen is Saterdag 1 Augustus, Aliwal Noord 516, Bishu 817, Kraddock 517, en Dispatch 1019, Oost-London 1318, Fort Beaufort 518, Graaf-Renet 719, Gramstad 818, Jeffreys Bay 1220, Mtata 515, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1319, Port St. John's 1117, Queenstown 316, en Uitenhaag 20. Dis jou weer vanmôre, Saterdag, 1 Augustus.

Jan, two-tone live helikopter. Dis in voor het eelof. Ek sê vir jou tot ziens. Jy moet een lieflike naweekie wees veilig. Bly warm as het koud is. Het is nog steeds koud. Ja, die winterdinge. En bly gezond. Maandag terug, selle tyd, selle plek. Tot dan toe, sê ek vir jou tot ziens.

donker, jij voelt vastgevat. Je zou gonna rivachen, biggie boss, zoeken elke gat. Die torens van die wachen, biggie.

niemand weet. In Hammel wel in elk geval van alles vergeet. Op het einde van die dag is daar niks wat traag. Nee, twee datums op het lip, het is half wat zaak. En die enigste werkelijke, eindelijke ding is die streepjes daar tussenin.

zal ons niet weer. Mijn lieve broer, jouw laatste ere op jouw levenspad was vol vrede, vol van liefde en omring met zoveel leed. Daar was vrede.

is glad geolied om haar stukjes aan te dragen. Geen kwitter ter een taal geleden niet. Het is recht met haar pa, het is recht met haar ma. Maar oma en haar tantes, hulle sê allemaal ja. Voor mij ook blauw gerust te krijgen.

is hard, mijn maat. Het is alles kliphard. Die leven is hard, mijn kind. En die wordt blij ons gebind. Die leven is hard, mijn maat. Het is alles kliphard.

0: ons hart mee kunt. En die woord blij ons gebed. Die lieve is hart mee macht. Is alles te hard. Die lieve is hart mee kunt. En die woord blij ons gebed. Die lieve is hart mee macht. Is alles klipart. Is alles klipart. Is alles klipart. Is alles klipart.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Wat?

jou geword. Die verlang blijft zo lang, of was ons tijdje kort. Ik weet jij is niet zo mooi, zoals wat jij altijd was. Elke vrouw wat ik zie, verbeel ik mij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.